Downtown, Kirk Franklin, 1, 2, 3. Rosemary, shout out. Al van Mosselbaai, ze is ingeskakeld, ze geniet de muziek. Goedemorgen. Happy Father's Day.

0: Soft Tunes with Roger.
1: Goedemiddag, ons Veronica Appels wat praat. Ik ben niet van my geloofde sê, as jy in die Vadersdag, ek is baie lief hoor, en ek kan nie verbeter gevraat nie, as van Marco Brown, van Veronica Appels.

Baie dankie, Belinda Miller. Wat van die Christine Du Plessis, gereelde luisteraar van Oudtshoorn, sê, veel geluk met jou 84ste verjaarsdag môre.

0: Nyusa umgangatho wakho wokwakha noBuco. Sinayo yonke into oyidingayo ukuze uqalise ukwakha ukususela kwisiseko ukuya ekugqitshweni ngokukhawuleza nangokulula. Siza kukunceda ubale indleko zokwakha, size sikuzisele zonke izinto zokwakha eziyimfuneko apho wakha khona. Tyelela kwi-counter yethu yematerial yokwakha esevenkileni ukuze ufumane ingcebiso zengcaphephe nokuninzi kubacebisi bethu abanobubele. Qalisa noBuco.
1: Buco.
2: So de goed luisteraars, net voor ek verder speel, paar boodskappe aan al die papas, enkel papas, stief papas, al die papas, geseënde dag, sê Cecilia van Borchert en Marlene Thompson, sê geseënde dag aan al die vaders. Natuurlijk, Marlene is een groot luisteraar en sy is baie lief vir muziek. Sterkte aan meneer Yuri Lou se kinders, wat vandag blomme op sy graf sit op Vadersdag van hulle ouma Karel. Dis altyd vir my so hartseer, nee, op Vadersdag as allemaal wat nou so pas hulle vaders verloor het, na die graf toe moet gaan op Vadersdag. Sterkte ook aan die gesin van meneer Griffith Olivier van Sunridge Primaire School, wat ook oorlede is. Jayden van Tosranten, yes, like a Jace, bedrijwig, dankie vir jou lekker program. Jy hou van my programma, jy hou van Sebastien Jolien, en jy groet ook vir Sebastien Jolien. Celestie Karim, jy is gegroet, en dankie vir die mooie muziek, en geseënde Vadersdag, sê Eve. Nou, ek sien, luisteraars, ek het absoluut een probleem met my skerm, so ek sukkel om die WhatsApp boodskappe nou te sien, en ek hoop ek kan gehelp word dat ek nog van die WhatsApp

If You Think You're Lonely Now, Bobby Womack. Ruth van Abiel Williams van Blanco. Wat nou aan man Charlie mis. Baie sterkte aan Abiel. En dankie ook vir El Rinde wat jy altyd so mooi help.

Goedemiddag, het Musta aan Roger. Met de gezinde wensen aan alle vaders. Het dag op de speciale dag. Ja, en ons mevrouw Cherish, Bardio. Ja, ik is zoals mijn inmuf. Petrus heet, ik was mij een paar alleen, maar hier daar voor ons. Alle papa's, gezinde, vadersdag. En mag je mama's en die kinders voor je hele bederf. En die hand van jou voor je hele. En al kennen ze elkaar. Ons is een goed even familie. Ons is lief voor alle. Alle omroepers van Eden FM. Gezegende Vadersdag. En sommige allemaal. Hierdoor is sowieso van vaak dien. Prachtige, mooie Jezusdag. Baie dankie.

Dankie Sonia en Max vir julle boodskappe. Geseënde Vadersdag aan my oupa Daniel Busak van Michael Michaels van Heidelberg. Thank you that you listened. I really appreciate you. Die vaders, julle moet die dag verder geniet. En ek is so jammer, ek kon nie almal se boodskappe speel nie. Tot volgende week.

0: Piet, weet je wat je moet doen als je sterfgeval in je familie?
1: Yo, Johnny, nou vraag je me een vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kiezen volgens die cliënt zijn behoeften. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenschap voor die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdiensten se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Pek, hulle kantore is hier in George. In die multicentrum gebouw, na by die Texering, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudsoor is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan. In tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026. Elijah Begrafenisdienste, ons verseker volkome gemoedsrus.
4: God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program Pastoor John Plaatjes JP by 082-437-2099 of Pastoor Dion Everts by 078-268-0739.